sana ne gule chok en live studio aso manu garabi ke ga bak pesa ni chita ne gure na Alex Kipto ne ga gonyorchige 8000 Cynthia Cheruti 900 chita ne gure Donald Kipleting gonyorchige 70000 Kipko Ebadre gonyorchige 11200 Chagilin Cheruto gonyorchige 2000 Chebet Viola gonyorchige 6599 *441*441#*441#